0: De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

we're not just dancing. Tonight, we break the limits of time.

is falling behind.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de Nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De Nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. Maar naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over 2 weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de grote kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. Maar naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over twee weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerden de omwonenden en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. Maar naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schech in Deventer defect. En over 2 weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de Nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De Nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. Maar naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over twee weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dit weekend werkt Rijkswaterstaat aan de A16. De snelweg zal van knooppunt Ridderkerk tot knooppunt Terbrechtseplein zijn afgesloten. Houd daarom rekening met omleidingen en extra reistijd. De hele rijrichting van de A16 richting Rotterdam is dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Aan de Weegbree in Krimpen aan den IJssel is vrijdag brand ontstaan in een woning. Er raakte niemand gewond. Rond 12:30 middags werd de brandweer gealarmeerd vanwege rookontwikkeling in de woning. En al snel stond het huis vol rook. De brand woedde in de meterkast en is vermoedelijk ontstaan door een elektrisch mankement. Rond 12:15 gaf de brandweer het sein brandmeester. Vandaag speelt VV Capelle uit tegen Scheveningen. En Nieuwekerk speelt op het eigen sportpark Dorrestein tegen Zuidland. Wedstrijden beginnen om 14:30 en zijn te horen op Radio Capelle in het programma IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 3 oktober. Dit weekend verloopt overal droog met een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend kan er lokaal nevel of mist ontstaan en er staat maar weinig wind. De wind waait hoofdzakelijk uit een zuidelijke richting. Vanmiddag wordt het dankzij zonnige periode rond de 20 graden en dat geldt ook voor morgen. Op maandag nog maar weinig verandering. De wind is dan wat sterker, een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. En opnieuw een afwisseling van zonnige periode en wolkenvelden. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden, de maximumtemperatuur dus rond de 20 graden. Ook op dinsdag kan het nog 20 graden worden, maar dan neemt in de loop van de middag de kans op een eerste bui toe. Bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur in de nacht van maandag op dinsdag bedraagt zo'n 13 graden. Vanaf woensdag wordt het duidelijk wisselvalliger. Woensdag is de kans op een aantal buien groot. De wind gaat dan tijdelijk waaien uit een noordelijke tot noordwestelijke richting. En er wordt minder zachte lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur woensdag rond de 17 graden. Ook op donderdag en vrijdag moeten we rekening houden met een paar buien. Tussendoor zijn er ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur dan zo'n 15 tot 16 graden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 10 tot 11 graden.
3: De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

梦碎。

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. En naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over twee weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dit weekend werkt Rijkswaterstaat aan de A16. De snelweg zal van knooppunt Ridderkerk tot knooppunt Terbrechtseplein zijn afgesloten. Houd daarom rekening met omleidingen en extra reistijd. De hele rijrichting van de A16 richting Rotterdam is dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Aan de Weegbree in Krimpen aan den IJssel is vrijdag brand ontstaan in een woning. Er raakte niemand gewond. Rond 12:30 middags werd de brandweer gealarmeerd vanwege rookontwikkeling in de woning. En al snel stond het huis vol rook. De brand woedde in de meterkast en is vermoedelijk ontstaan door een elektrisch mankement. Rond 12:15 gaf de brandweer het sein brandmeester. Vandaag speelt VV Capelle uit tegen Scheveningen. En Nieuwekerk speelt op het eigen sportpark Dorrestein tegen Zuidland. Wedstrijden beginnen om 14:30 en zijn te horen op Radio Capelle in het programma IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 3 oktober. Dit weekend verloopt overal droog met een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend kan er lokaal nevel of mist ontstaan en er staat maar weinig wind. De wind waait hoofdzakelijk uit een zuidelijke richting. Vanmiddag wordt het dankzij zonnige perioden rond de 20 graden en dat geldt ook voor morgen. Op maandag nog maar weinig verandering. De wind is dan wat sterker, een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. En opnieuw een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden, de maximumtemperatuur dus rond de 20 graden. Ook op dinsdag kan het nog 20 graden worden, maar dan neemt in de loop van de middag de kans op een eerste bui toe. Bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur in de nacht van maandag op dinsdag bedraagt zo'n 13 graden. Vanaf woensdag wordt het duidelijk wisselvalliger. Woensdag is de kans op een aantal buien groot. De wind gaat dan tijdelijk waaien uit een noordelijke tot noordwestelijke richting. En er wordt minder zachte lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur woensdag rond de 17 graden. Ook op donderdag en vrijdag moeten we rekening houden met een paar buien. Tussendoor zijn er ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur dan zo'n 15 tot 16 graden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 10 tot 11 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de grote kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. Maar naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over twee weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je ervan afvalt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

Goedemorgen luisteraars. Fijn dat u weer op ons programma Religieus op Verzoek hebben afgestemd. Vandaag is het alweer de laatste dinsdag in september. Wat gaat de tijd toch vlug. Als je even verder rekent, dan is het straks zo weer kerst. In de studio vandaag zijn aanwezig Adriaan en Marcel aan de telefoon en achter de knoppen. En Jacob doet de presentatie. Ik heb nog ruimte voor twee nummers aan het eind van het uur. Weet u nog een mooi lied? Belt u even 010-451-7777 en dan kan die nog net gedraaid worden. Ik denk dat we maar snel gaan beginnen met ons instrumentale nummer. En dat is het lied Meester, men zoekt u wijd en zijd. Deze keer wordt het gespeeld door een brassband.

En dan kom ik alweer bij het eerste verzoekje van vandaag. En die komt van mevrouw Annie Crezee. Ze bestemt het voor mevrouw Dita Kramer. Ze wil graag laten horen het lied Zachtkens en Teder roept Jezus de Zijnen. Deze keer wordt er gezongen door het Rukker Mannenkoor. Halleluja.

naar het volgende verzoekje. Komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Gebed van een Vader. Deze keer wordt het gezongen door Lucas Kramer.

kom ik bij het volgende verzoek en die komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Het is een verzoek van 2 weken geleden. Hier komt hij dan. Kom thuis voor het avondmaal. Deze keer wordt het gezongen door broer en zus Janne en Gerrit Schinkel.

in mij een waarheid wakker, die mij nog meer aangrijpt dan die herinneringen uit mijn kinderjaren. Want ik ben er zeker van, dat het niet lang meer duren zal, dat de avondmaalroep vanuit de poorten der eerlijkheid klinken zullen. En dan zullen wij net als

kom ik bij het volgende verzoek. Die komt van mevrouw Wendy Combe. Ze bestemt het voor haar moeder Ria Combe. Ze wil graag laten horen: ik wil zingen van mijn heiland. Deze keer wordt het gezongen door Remco Hackert en het Gospel Choir. En Ria krijgt natuurlijk de hartelijke felicitaties voor de verjaardag aanstaande vrijdag.

Het volgende verzoekje komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt er ook voor mevrouw Ria Combe. Hartelijke felicitaties van Ida. En ze wil graag laten horen het lied De Rivier. Deze keer wordt dat gezongen door Annemieke Koelewijn en Ralf van Manen.

Dan kom ik bij het volgende verzoekje van mevrouw Annie Cressé. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Jezus is de Goede Herder. Deze keer wordt dat gezongen door Ridderkerkse Kinder- en Tienerkoren.

aan mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Prijs mijn ziel, de hemelkoning. Deze keer wordt er gezongen met samenzang met het Holland Boys Choir.

En ons volgende verzoekje komt van mevrouw Ria Combe. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Leid vriendelijk licht mij als een trouwe... En verder staat het er niet bij.

kom ik bij het volgende verzoekje van mevrouw Annie Cressey. Ze bestemt het ook voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel. Deze keer wordt het gezongen door verschillende kinderkoren.

En dan kom ik weer bij het volgende verzoek. En die komt van mevrouw Riet van Nieuwpoort. Ze bestemt het voor mevrouw Ria Combe. Ze wil graag laten horen het lied Blijf bij mij, Heer. Deze keer wordt er gezongen door een koor.

Het volgende liedje dat we voor jullie gaan draaien is Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Deze keer is dat alleen samenzang.

Het volgende lied dat we voor jullie gaan draaien is Neem mij zoals ik ben. Deze keer wordt het gezongen door het christelijk Genemuider Mannenkoor Stereo.

serieuze uur gekomen. Ik hoop dat jullie er weer van hebben genoten. Wij in ieder geval wel. In de studio waren aanwezig Arjan en Marcel aan de telefoon en achter de knoppen. En Jacob deed de presentatie. Wilt u de liedjes nog eens een keertje horen? Dan kan dat aanstaande zondag bij de herhaling. Die is dan van 8 tot 9. En dan kunt u het nog eens een keer even heel precies luisteren. Dan wens ik jullie allemaal een hele goede week toe. Zondag met wel mooi weer, want het is al de laatste dag bijna van september. En dan wordt het, zoals het lijkt, allemaal wat minder. Dus wie weet, geniet er vandaag van. Heel veel plezier nog, heel veel sterkte en gezondheid. En dan roep ik maar tot volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk zijn de winkels vanaf vandaag ook op zondag geopend. De gemeenteraad heeft 16 jaar gediscussieerd over het onderwerp. 2 weken geleden werd de knoop doorgehakt. Winkels mogen vandaag en voortaan de meeste zondagen open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkels de deuren vandaag zullen openen is nog onduidelijk. Veel ondernemers zijn niet blij met het besluit van de gemeenteraad. Op een aantal specifieke zon- en feestdagen blijven de winkels in Ridderkerk overigens nog wel gesloten. Een supermarkt op het Veerplein in Vlaardingen Centrum is gisteravond overvallen. De dader had een mes bij zich en is uiteindelijk zonder buit gevlucht. Vielen geen gewonden. De politie laat weten dat de overvaller de supermarkt is uitgerend. De winkel in de binnenstad van Vlaardingen is na de overval gesloten. Bij een woning aan de Hunniadijk in Rotterdam-IJsselmonde is vannacht een explosie geweest. Niemand raakte gewond, maar meerdere ruiten gingen aan diggelen en de voordeur en kozijnen raakten beschadigd. De explosie was in de wijde omgeving te horen. Bij het huis aan de Rotterdamse Hunniadijk zou een camera hangen. De politie doet onderzoek en heeft voor zover bekend nog niemand aangehouden. En een man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Dat gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, onduidelijk. Het weer nog. Eerst plaatselijk mist, soms dichte mist. Vooral vanochtend kan het best even duren voordat die mist is verdwenen. Verder wordt het een fraaie herfstdag. Flink wat ruimte voor de zon en overal droog. De middagtemperatuur zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbram van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoog water het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 4 oktober. We beginnen deze dag met mist, maar in de loop van de dag volgen er zonnige perioden. En het blijft vrijwel overal droog. Het waait nauwelijks uit een zuid-zuidoostelijke richting. En de temperatuur kan vanmiddag oplopen naar 20 graden. Ook komende avond en nacht kan er opnieuw mist ontstaan. Bij een weinig wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Morgen overdag na het oplossen van de mist zijn er weer zonnige perioden die worden afgewisseld met mooie weerwolken, een zwakke wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Dinsdag nog maar weinig verandering. In de nacht van maandag op dinsdag weer kans op mist. Dinsdag overdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden, een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf woensdag krijgen we met wisselvallige en ook met minder zacht weer te maken. Er waait woensdag een matige wind uit een noordelijke richting en de kans op een aantal buien is groot. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien groot. Aanvankelijk waait de wind uit een noordwestelijke, later uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk zijn de winkels vanaf vandaag ook op zondag geopend. De gemeenteraad heeft 16 jaar gediscussieerd over het onderwerp. 2 weken geleden werd de knoop doorgehakt. Winkels mogen vandaag en voortaan de meeste zondagen open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkels de deuren vandaag zullen openen is nog onduidelijk. Veel ondernemers zijn niet blij met het besluit van de gemeenteraad. Op een aantal specifieke zon- en feestdagen blijven de winkels in Ridderkerk overigens nog wel gesloten. Een supermarkt op het Veerplein in Vlaardingen Centrum is gisteravond overvallen. De dader had een mes bij zich en is uiteindelijk zonder buit gevlucht. Vielen geen gewonden. De politie laat weten dat de overvaller de supermarkt is uitgerend. De winkel in de binnenstad van Vlaardingen is na de overval gesloten. Bij een woning aan de Hunniadijk in Rotterdam-IJsselmonde is vannacht een explosie geweest. Niemand raakte gewond, maar meerdere ruiten gingen aan diggelen en de voordeur en kozijnen raakten beschadigd. De explosie was in de wijde omgeving te horen. Bij het huis aan de Rotterdamse Hunniadijk zou een camera hangen. De politie doet onderzoek en heeft voor zover bekend nog niemand aangehouden. En een man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Dat gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, onduidelijk. Het weer nog. Eerst plaatselijk mist, soms dichte mist. Vooral vanochtend kan het best even duren voordat die mist is verdwenen. Verder wordt het een fraaie herfstdag. Flink wat ruimte voor de zon en overal droog. De middagtemperatuur zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbram van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 4 oktober. We beginnen deze dag met mist, maar in de loop van de dag volgen er zonnige perioden. En het blijft vrijwel overal droog. Het waait nauwelijks uit een zuid-zuidoostelijke richting. En de temperatuur kan vanmiddag oplopen naar 20 graden. Ook komende avond en nacht kan er opnieuw mist ontstaan. Bij een weinig wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Morgen overdag, na het oplossen van de mist, zijn er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met mooie weerwolken. Een zwakke wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Dinsdag nog maar weinig verandering. In de nacht van maandag op dinsdag weer kans op mist. Dinsdag overdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf woensdag krijgen we met wisselvallige en ook met minder zacht weer te maken. Er waait woensdag een matige wind uit een noordelijke richting en de kans op een aantal buien is groot. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien groot. Aanvankelijk waait de wind uit een noordwestelijke, later uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk zijn de winkels vanaf vandaag ook op zondag geopend. De gemeenteraad heeft 16 jaar gediscussieerd over het onderwerp. 2 weken geleden werd de knoop doorgehakt. Winkels mogen vandaag en voortaan de meeste zondagen open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkels de deuren vandaag zullen openen is nog onduidelijk. Veel ondernemers zijn niet blij met het besluit van de gemeenteraad. Op een aantal specifieke zon- en feestdagen blijven de winkels in Ridderkerk overigens nog wel gesloten. Een supermarkt op het Veerplein in Vlaardingen Centrum is gisteravond overvallen. De dader had een mes bij zich en is uiteindelijk zonder buit gevlucht. Vielen geen gewonden. De politie laat weten dat de overvaller de supermarkt is uitgerend. De winkel in de binnenstad van Vlaardingen is na de overval gesloten. Bij een woning aan de Hunia-dijk in Rotterdam-IJsselmonde is vannacht een explosie geweest. Niemand raakte gewond, maar meerdere ruiten gingen aan diggelen en de voordeur en kozijnen raakten beschadigd. De explosie was in de wijde omgeving te horen. Bij het huis aan de Rotterdamse Hunia-dijk zou een camera hangen. De politie doet onderzoek en heeft voor zover bekend nog niemand aangehouden. En een man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Dat gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, onduidelijk. Het weer nog. Eerst plaatselijk mist, soms dichte mist. Vooral vanochtend kan het best even duren voordat die mist is verdwenen. Verder wordt het een fraaie herfstdag. Flink wat ruimte voor de zon en overal droog. De middagtemperatuur zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 4 oktober. We beginnen deze dag met mist, maar in de loop van de dag volgen er zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. Het waait nauwelijks uit een zuid-zuidoostelijke richting en de temperatuur kan vanmiddag oplopen naar 20 graden. Ook komende avond en nacht kan er opnieuw mist ontstaan bij een weinig wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Morgen overdag, na het oplossen van de mist, zijn er weer zonnige perioden die worden afgewisseld met mooie weerwolken, een zwakke wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Dinsdag nog maar weinig verandering. In de nacht van maandag op dinsdag weer kans op mist. Dinsdag overdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden, een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf woensdag krijgen we met wisselvallige en ook met minder zacht weer te maken. Er waait woensdag een matige wind uit een noordelijke richting en de kans op een aantal buien is groot. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien groot. Aanvankelijk waait de wind uit een noordwestelijke, later uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.
3: Ja!

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord reageert met verdriet op het plotselinge overlijden van Paul Ramdayal. Hij stierf in het harnas, want hij werd gisteren in zijn rol van scheidsrechter onwel tijdens een wedstrijd van Feyenoord 013 tegen FC Utrecht 013. Tot verdriet van de club is hij later op de dag in het ziekenhuis overleden, schrijft Feyenoord op de eigen website. We wensen familie en naasten van Ramdayal, met wie Feyenoord uitvoerig contact heeft gehad en zal blijven onderhouden, veel sterkte toe met het verlies, aldus de Rotterdamse club. Ramdayal was als scheidsrechter een bekend gezicht op Varkenoord. Hij gaf geregeld leiding aan jeugdwedstrijden van Feyenoord. Bij een woning aan de Huniadijk in Rotterdam-IJsselmonde is vannacht een explosie geweest. Vielen geen gewonden, maar meerdere ruiten gingen aan diggelen en de voordeur en kozijnen raakten beschadigd. De explosie was in de wijde omtrek te horen. Bij het huis aan de Rotterdamse Huniadijk zou een camera hangen. De politie bekijkt de beelden en doet verder onderzoek en heeft, voor zover bekend, nog niemand aangehouden. In Ridderkerk zijn de winkels vanaf vandaag ook op zondag open. De gemeenteraad heeft 16 jaar gediscussieerd over de winkelopening tegenover het handhaven van de zondagsrust. 2 weken geleden werd de knoop doorgehakt. Winkels mogen vandaag en voortaan de meeste zondagen open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkels de deuren hebben geopend is nog onduidelijk. Veel ondernemers zijn niet blij met het besluit van de gemeenteraad. Op een aantal specifieke zon- en feestdagen blijven de winkels in Ridderkerk overigens nog wel gesloten. En een man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Dat gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is nog niet bekend. En het is 4 oktober, Dierendag. Prettig dierenberichtje kan dan helemaal geen kwaad als laatste. 11 zwaar verwaarloosde katten die 2 maanden geleden werden binnengebracht bij asiel De Dierenstee in Numansdorp maken het inmiddels goed. Het gaat een heel stuk beter met het elftal, laat Iris van Zijl van het dierenasiel ons vanmorgen weten. Je ziet aan de katten zelf dat ze zich beter voelen. De 11 Persische en Exotic katten maakten deel uit van een groep van 21 katten die medewerkers van de dierenbescherming 2 maanden terug uit de woning van een ouder echtpaar hebben gehaald. Veel van de dieren waren ziek en hadden dringend medische zorg nodig en die kregen ze uiteindelijk dus in De Dierenstee in Numansdorp. Dan nog het weer, droog, veel zon, maximaal rond 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Kapelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 4 oktober. We beginnen deze dag met mist, maar in de loop van de dag volgen er zonnige perioden. En het blijft vrijwel overal droog. Het waait nauwelijks uit een zuid-zuidoostelijke richting. En de temperatuur kan vanmiddag oplopen naar 20 graden. Ook komende avond en nacht kan er opnieuw mist ontstaan. Bij een weinig wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Morgen overdag, na het oplossen van de mist, zijn er weer zonnige perioden die worden afgewisseld met mooie weerwolken, een zwakke wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Dinsdag nog maar weinig verandering. In de nacht van maandag op dinsdag weer kans op mist. Dinsdag overdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden, een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf woensdag krijgen we met wisselvallige en ook met minder zacht weer te maken. Er waait woensdag een matige wind uit een noordelijke richting en de kans op een aantal buien is groot. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien groot. Aanvankelijk waait de wind uit een noordwestelijke, later uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag een maximumtemperatuur rond de 15 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord reageert met verdriet op het plotselinge overlijden van Paul Ramdayal. Hij stierf in het harnas, want hij werd gisteren in zijn rol van scheidsrechter onwel tijdens een wedstrijd van Feyenoord 013 tegen FC Utrecht 013. Tot verdriet van de club is hij later op de dag in het ziekenhuis overleden, schrijft Feyenoord op de eigen website. We wensen familie en naasten van Ramdayal, met wie Feyenoord uitvoerig contact heeft gehad en zal blijven onderhouden, veel sterkte toe met het verlies, aldus de Rotterdamse club. Ramdayal was als scheidsrechter een bekend gezicht op Varkenoord en gaf geregeld leiding aan jeugdwedstrijden van Feyenoord. Bij een woning aan de Huniadijk in Rotterdam-IJsselmonde is vannacht een explosie geweest. Vielen geen gewonden, maar meerdere ruiten gingen aan diggelen en de voordeur en kozijnen raakten beschadigd. De explosie was in de wijde omtrek te horen. Bij het huis aan de Rotterdamse Huniadijk zou een camera hangen. De politie bekijkt de beelden en doet verder onderzoek en heeft voor zover bekend nog niemand aangehouden. In Ridderkerk zijn de winkels vanaf vandaag ook op zondag open. De gemeenteraad heeft 16 jaar gediscussieerd over de winkelopening tegenover het handhaven van de zondagsrust. 2 weken geleden werd de knoop doorgehakt. Winkels mogen vandaag en voortaan de meeste zondagen open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkels de deuren hebben geopend is nog onduidelijk. Veel ondernemers zijn niet blij met het besluit van de gemeenteraad. Op een aantal specifieke zon- en feestdagen blijven de winkels in Ridderkerk overigens nog wel gesloten. En een man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Dat gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is nog niet bekend. En het is 4 oktober, Dierendag. Prettig dierenberichtje kan dan helemaal geen kwaad als laatste. 11 zwaar verwaarloosde katten die 2 maanden geleden werden binnengebracht bij asiel De Dierenstee in Numansdorp maken het inmiddels goed. Het gaat een heel stuk beter met het 11-tal, laat Iris van Zijl van het dierenasiel ons vanmorgen weten. Je ziet aan de katten zelf dat ze zich beter voelen. De 11 Persische en Exotic katten maakten deel uit van een groep van 21 katten die medewerkers van de dierenbescherming 2 maanden terug uit de woning van een ouder echtpaar hebben gehaald. Veel van de dieren waren ziek en hadden dringend medische zorg nodig en die kregen ze uiteindelijk dus in De Dierenstee in Numansdorp. Dan nog het weer, droog, veel zon, maximaal rond 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 4 oktober. We beginnen deze dag met mist, maar in de loop van de dag volgen er zonnige perioden. En het blijft vrijwel overal droog. Het waait nauwelijks uit een zuid-zuidoostelijke richting. En de temperatuur kan vanmiddag oplopen naar 20 graden. Ook komende avond en nacht kan er opnieuw mist ontstaan. Bij een weinig wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Morgen overdag, na het oplossen van de mist, zijn er weer zonnige perioden die worden afgewisseld met mooie weerwolken, een zwakke wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Dinsdag nog maar weinig verandering. In de nacht van maandag op dinsdag weer kans op mist. Dinsdag overdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden, een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf woensdag krijgen we met wisselvallige en ook met minder zacht weer te maken. Er waait woensdag een matige wind uit een noordelijke richting en de kans op een aantal buien is groot. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien groot. Aanvankelijk waait de wind uit een noordwestelijke, later uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag een maximumtemperatuur rond de 15 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6:00 vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

had to do and saw it through without

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 4 oktober. We beginnen deze dag met mist, maar in de loop van de dag volgen zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. Het waait nauwelijks uit een zuid-zuidoostelijke richting en de temperatuur kan vanmiddag oplopen naar 20 graden. Ook komende avond en nacht kan er opnieuw mist ontstaan bij een weinig wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Morgen overdag, na het oplossen van de mist, zijn er weer zonnige perioden die worden afgewisseld met mooie weerwolken, een zwakke wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Dinsdag nog maar weinig verandering. In de nacht van maandag op dinsdag weer kans op mist. Dinsdag overdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden, een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf woensdag krijgen we met wisselvallige en ook met minder zacht weer te maken. Er waait woensdag een matige wind uit een noordelijke richting en de kans op een aantal buien is groot. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien groot. Aanvankelijk waait de wind uit een noordwestelijke, later uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag een maximumtemperatuur rond de 15 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6:00 vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 7:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 4 oktober. We beginnen deze dag met mist, maar in de loop van de dag volgen er zonnige perioden. En het blijft vrijwel overal droog. Het waait nauwelijks uit een zuid-zuidoostelijke richting. En de temperatuur kan vanmiddag oplopen naar 20 graden. Ook komende avond en nacht kan er opnieuw mist ontstaan. Bij een weinig wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Morgen overdag na het oplossen van de mist zijn er weer zonnige perioden die worden afgewisseld met mooie weerwolken, een zwakke wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Dinsdag nog maar weinig verandering. In de nacht van maandag op dinsdag weer kans op mist. Dinsdag overdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden, een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf woensdag krijgen we met wisselvallige en ook met minder zacht weer te maken. Er waait woensdag een matige wind uit een noordelijke richting en de kans op een aantal buien is groot. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien groot. Aanvankelijk waait de wind uit een noordwestelijke, later uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerst

0: te hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 7:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 4 oktober. We beginnen deze dag met mist, maar in de loop van de dag volgen er zonnige perioden. En het blijft vrijwel overal droog. Het waait nauwelijks uit een zuid-zuidoostelijke richting. En de temperatuur kan vanmiddag oplopen naar 20 graden. Ook komende avond en nacht kan er opnieuw mist ontstaan. Bij een weinig wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Morgen overdag na het oplossen van de mist zijn er weer zonnige perioden die worden afgewisseld met mooie weerwolken, een zwakke wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Dinsdag nog maar weinig verandering. In de nacht van maandag op dinsdag weer kans op mist. Dinsdag overdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden, een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf woensdag krijgen we met wisselvallige en ook met minder zacht weer te maken. Er waait woensdag een matige wind uit een noordelijke richting en de kans op een aantal buien is groot. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien groot. Aanvankelijk waait de wind uit een noordwestelijke, later uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag een maximumtemperatuur rond de 15 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weer.

0: stand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
3: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbram van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 7:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoog water het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 4 oktober. We beginnen deze dag met mist, maar in de loop van de dag volgen er zonnige perioden. En het blijft vrijwel overal droog. Het waait nauwelijks uit een zuid-zuidoostelijke richting. En de temperatuur kan vanmiddag oplopen naar 20 graden. Ook komende avond en nacht kan er opnieuw mist ontstaan. Bij een weinig wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Morgen overdag na het oplossen van de mist zijn er weer zonnige perioden die worden afgewisseld met mooie weerwolken, een zwakke wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Dinsdag nog maar weinig verandering. In de nacht van maandag op dinsdag weer kans op mist. Dinsdag overdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden, een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf woensdag krijgen we met wisselvallige en ook met minder zacht weer te maken. Er waait woensdag een matige wind uit een noordelijke richting en de kans op een aantal buien is groot. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien groot. Aanvankelijk waait de wind uit een noordwestelijke, later uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerst de hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten,

0: en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 7:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 4 oktober. We beginnen deze dag met mist, maar in de loop van de dag volgen er zonnige perioden. En het blijft vrijwel overal droog. Het waait nauwelijks uit een zuid-zuidoostelijke richting. En de temperatuur kan vanmiddag oplopen naar 20 graden. Ook komende avond en nacht kan er opnieuw mist ontstaan. Bij een weinig wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Morgen overdag, na het oplossen van de mist, zijn er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met mooie weerwolken. Een zwakke wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Dinsdag nog maar weinig verandering. In de nacht van maandag op dinsdag weer kans op mist. Dinsdag overdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf woensdag krijgen we met wisselvallige en ook met minder zacht weer te maken. Er waait woensdag een matige wind uit een noordelijke richting en de kans op een aantal buien is groot. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien groot. Aanvankelijk waait de wind uit een noordwestelijke, later uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast

0: familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
1: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 4 oktober. We beginnen deze dag met mist, maar in de loop van de dag volgen er zonnige perioden. En het blijft vrijwel overal droog. Het waait nauwelijks uit een zuid-zuidoostelijke richting. En de temperatuur kan vanmiddag oplopen naar 20 graden. Ook komende avond en nacht kan er opnieuw mist ontstaan. Bij een weinig wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Morgen overdag, na het oplossen van de mist, zijn er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met mooie weerwolken. Een zwakke wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Dinsdag nog maar weinig verandering. In de nacht van maandag op dinsdag weer kans op mist. Dinsdag overdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf woensdag krijgen we met wisselvallige en ook met minder zacht weer te maken. Er waait woensdag een matige wind uit een noordelijke richting en de kans op een aantal buien is groot. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien groot. Aanvankelijk waait de wind uit een noordwestelijke, later uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 15 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

hallo en welkom. Fijn, je bent er voor een hele nieuwe undercover. Ondanks dat het inmiddels oktober is, begon ik met een nummer met de titel September Moon. Ik dacht, laten we weer eens met een bluesje beginnen. Dit was Jet Tarik van zijn album Precious Company. Je weet het, allemaal nieuwe muziek. Maar op die tweede plek iemand voor lange tijd in het zonnetje. En dat is al eventjes Wanda Jackson. Ook vandaag Hard-Headed Woman uit 1962. En daarna iets van de Texaanse en wel uit Austin afkomstige Paige Pleasance. Make Mine Country was eerder een singeltje en een van de leukste nummers van het album Swamp Water. Amanda Jackson, Wanda Jackson wou ik zeggen, Amanda Jackson. Ik moet geloof ik aan de koffie. Paige Pleasance, komen ze.

0: Make my country.
1: Wat heeft die man toch een prachtige stem. Dan heb ik het over Dallas Burrow. Hij heeft een nieuw album uit. Dat schijfje noemde hij Modern Day Vagabond. En heel leuk, hij vroeg verschillende dames, maar allemaal met prachtige stemmen, om mee te zingen op nou zo'n driekwart van het album. Oldest Secret wordt het liedje van vandaag. En daarbij vroeg hij Katie Shore om mee te zingen. Dallas Burrow zo dus als eerste. En Good Old Buddy Miller. Het heeft even geduurd, meer dan 10 jaar voordat hij een soloalbum uitbracht, nu met de titel Buddy Miller. In de tussentijd was hij natuurlijk zeer actief, maar dit album, allemaal eigen liedjes. En ook hij vroeg op verschillende van die songs anderen om mee te spelen en te zingen. Zoals op het nummer Strange Desire, waar Jim Lauderdale op meedoet. Leuk, leuk. Dallas Burrow en Buddy Miller nu.

they're nipping at my heels. Jesus Christ himself.

Gabriella Timni duurde het meer dan 10 jaar voordat zij een nieuw album schreef en opnam. Dat album is er nu onder de titel Pure Love en You Killed Our Song. Wordt het liedje, het staat vol met afwisselend heftige dingen die niet zo heel goed passen in Undercover, maar wel heel goed zijn. En wat rustigere dingen. Gabriella Timni zoals eerste. En daarna 2 dingen van Nederlandse bodem. Te beginnen met de Hagenees die muziek maakt onder de naam Benty Holler. Tennessee Blues van zijn album, let wel, Folk Music for Fuckface. Daaraan hoor je al aan die titel dat het een eigenwijze muzikant is. En daarna de samenwerking tussen No Saint en Rick Meijer. Hun gezamenlijke album heet Off the Record. En ik koos voor Lion's Den. Gabriella Timni en daarna 2 keer blues van Nederlandse bodem. Benty Holler, No Saint en Rick Meijer.

honky-tonk and all-time country muziek is wat Tina en de Fireflies maken op hun nieuwste album Good Old Music. Deze Zweedse dame kan er wat van en ik word er persoonlijk heel vrolijk van. En wat een toepasselijke titel voor dat album. Thank Heaven for Sending Me You wordt het liedje voor vandaag. En daarna tweemaal folk, te beginnen met de band Two Runner. Zij gaan Mockingcrow zingen van hun album Porchlight. En Reunion is het album van folk duo Prachtige Harmonieën, Mama's Broke. Kleine liedje, Build It Up. Prachtig en allemaal net uit, hè? Dat hoef ik er eigenlijk niet bij te zeggen. Maar ga vooral de playlist eens bekijken. En dan op zoek naar meer muziek als iets je aanspreekt. Dat kun je onder andere vinden op mijn wekelijkse nieuwsbrief. Die stuur ik rond op zondagen. Dat is ook de dag dat de beide shows, deze en mijn Soul Show, naar het nieuwe radiostation rootbeatradio.nl gezonden worden. Ik moet nog allemaal even denken hoor. Ik heb zo lang die andere naam genoemd. En dan moet ik gelijk maar even bijzeggen. Rootparadise.com is ter ziele. Anyways, daar kun je het vinden en wil je één keer in de week de nieuwsbrief ontvangen. Ook voor al uw andere opmerkingen, Anita Undercover aan elkaar, anitaundercover@gmail.com. Snel naar de muziekjes, want ik heb zoveel moois. Tina en de Fireflies, Two Runner en Mama's Bro.

Ik krijg in zo'n week stapels en stapels, alhoewel tegenwoordig meestal digitaal, muziek binnen. Duizenden per jaar. Het meest makkelijke zou zijn als ik de voor mij bekende namen eruit pik en die beluister en dan een selectie maak voor je. Maar ik probeer altijd dingen te beluisteren die ik helemaal niet ken, want die mensen wil ik ook muziek maken en hebben heel veel moeite gedaan om albums op te nemen. Een van die mannen die van mij onbekend was, maar die ik je toch ga laten horen, is een man die Bill Baker heet. Such etc. en What. Zo noemde je me, je rare titel, maar goed. And That's How They Get You wordt het nummer. Bill Baker dus. En een verrassend mooi album van Frank Mastra. Een heerlijke combinatie van soul en blues. Bitter and zo heet dat schijfje. En Hanging On is het liedje dat ik gekozen heb. Bill Baker, Frank Mastra.

met Frank Mastra toch naar de soulmuziek gingen. Overigens, je kunt meer van dat soort muziek horen in mijn andere show, This is Soul. Gooide ik daar gelijk nog een soulnummer achteraan en wel van Eli Paperboy Reed, die je al zo'n 6 weken kunt horen hier in Undercover, maar wiens album Getting There deze week pas echt uitkomt, zodat je hem kunt kopen. I Can't Even Walk, en dan tussen haakjes Without You Holding My Hand. Dat was het nummer, Eli Paperboy Reed. Oh, prachtig. Songsters Mary Gauthier heeft een nieuw album uit. Het werd tijd. Ik vind haar geweldig. Jij waarschijnlijk ook. Het nieuwe album heet Reckoning. En ik koos voor het nummer Gone. Mary Gauthier als eerste. En bluesdame Venice Thomas maakte ook een nieuw album deze week uit. Window to My Soul heet haar nieuwe album. En Ain't Going to Be No One's Fool. Nou, dat is een mooi standpunt, is het nummer dat zij gaat zingen. Venice en Thomas dus, maar we beginnen met die prachtige Mary Gauthier.

last mile. You rest inside the rhythm of my breathing.

dit eerste uur van Undercover met twee prachtige heren. Maar voordat ik je ga vertellen wie dat worden, vraag ik je of dat je mee verhuist naar het tweede uur. Heb ik natuurlijk weer, 80% allemaal nieuwe muziek. Een plaat uit mijn eigen platenkast, de cover-coverplaat. Zeer de moeite waard om te blijven hangen, al zeg ik het zelf. Corp Lund bracht met het album Dark Horses een geheel akoestisch album uit. Allemaal liedjes die hij koos van eerder werk. No Road Here is het nummer. Het album dus nog een keer Dark Horses. Corp Lund zoals eerste. En dan eindig ik met Jason James. Allemaal jeetjes. Jason James nog een keer. To Have Loved and Lost staat op zijn laatste schijfje. Cut the Chain. En dan graag tot zo, Corp Lund, Jason James.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen.
7: Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
9: 105.3 Radio Capelle. Hi, this is Patricia Vaughn from Austin, Texas, and you are listening to Anita's Undercover. Host-

fijn. Je bent blijven hangen of misschien sluit je pas dit tweede uur van Undercover aan. Dat kan natuurlijk. Welkom. Ik begon dit uur met Elizabeth Cook. In Your Veins staat op haar album deze maand uit Great Television. Danny Schmidt nu als tweede en dat in de rubriek uit de platenkast. Vorige week ook al. Ik ben bij de S en ik heb een hele stapel aan cd's van die beste man in de kast. Dus ook deze week. Danny Schmidt gaat spelen en zingen op het nummer Grandpa Build Bridges van het album Instead the Forest Rose to Sing 2009. Nog een keer Instead the Forest Rose to Sing. Daarna ik ga een blokje van drie doen. Jack Browning, het nummer Wire van het album Painted Skies, de moeite waard. En als derde in dat blokje Mike Guinea, het nummer Gone Dry van zijn laatste album The Grace of Eloquence. Weet je het nog? Danny Schmidt, Jack Browning, Mike Guinea.

Alors, ma mère.

beetje spieken wat ik ook alweer bedacht had voor je. Ah, ja, ik had net een blokje met drie heren. Ga ik nu weer een blokje doen, maar dan drie dames. Te beginnen van het album You'll Be Okay, Baby. Sally J met het nummer Making Pretty Babies. Ah, alle baby's schijnen mooi te zijn, hè? Alhoewel, ja, sorry hoor, sommige zijn lelijk. Dus als je een mooie maakt, halleluja. Sally J dus, zoals eerste. Daarna Kimmy Bitter. Bittersweet heet haar album. Return My Stolen Heart. Ach, wat een drama allemaal. Geweldig. En daarna Donna Herula met Honey Darling, Baby Please. Van haar album Cold Feet. De dames Sally J, Kimmy Bitter en Donna Herula.

dat deze laatste dame, die Donna Herula, niet echt een heel geweldige bluesstem heeft. Maar ze is een fantastische gitariste. Neemt op dat album al haar gitaren zelf op. Van akoestisch tot elektrisch en slide Donna. We gaan naar die prachtige Ray Wally Hubbard's nieuwe album Reel to Reel for Real. En leuk, dat nummer deed mij denken aan J.J. Cale natuurlijk. Want Ray Wally Hubbard nam een nummer op met de titel She Plays Crazy Mama. En dat laatste, Crazy Mama, is een J.J. Cale nummer. Nou, die heb ik heel lang niet gedraaid. Dus van het album Naturally 1971, Crazy Mama. Maar we beginnen met Ray Wally Hubbard.

Kenste zojuist hoorde je Alicia Blue's nummer Clean van het album Country Desire. En net als bijna al die andere albums deze maand uit. We gaan coveren. Je weet wel, twee keer hetzelfde liedje door anderen uitgevoerd. Het is een heel simpel concept. De aanleiding deze week is het album Bluegrass Woman, of Women, vorige maand uit. Lindsay Lou, of Lindsay Lou. En die zette een versie van C.C. Rider op dat album. Leuk, leuk. Nou, daar had ik natuurlijk heel veel kunnen kiezen. Maar ik dacht, Mitch Woods heeft een nieuw album uit. Daar ga ik volgende week iets van laten horen. Maar ondertussen nam die in 2017 het album Friends Along the Way op. En daar vroeg hij een aantal grote medemuzikanten op mee te spelen. En zo kreeg hij Van Morrison en Taj Mahal zo gek om het nummer C.C. Rider met hem op te nemen. Dus tweemaal C.C. Rider, Lindsay Lou, Mitch Woods samen met Van Morrison en Taj Mahal.

bad love. Say what you done done. You done gone and left me

Wat een heerlijk pianootje, Mitch Woods. En als je van het genre houdt, is dat album van Lindsay Lou echt een aanrader. Wil je dat nou teruglezen? En dan doe ik nog even snel huishoudelijke mededelingen zo aan het ongeveer einde van de show. anitaundercover@gmail.com. Als je daar aangeeft één keer in de week de playlist te willen ontvangen, dan zorg ik dat dat gebeurt. Anders is de pagina met programma's, wanneer wie wat te horen is op rootsbeatradio.nl, helemaal vernieuwd. Veel makkelijker te zien wanneer je je favoriete programma kunt horen. En er is ook een mooie tab daar met playlisten. Nou, je komt er allemaal uit, want het is een zeer overzichtelijke site geworden. Snel door, want ik wil je nog het een en ander laten horen. Onder andere Ellen Thomas, die brengt een singeltje uit, Nature of the Game. Mooi, vind ik het. Dus ik hoop dat er een heel album aankomt. Ellen Thomas, zo heet de man. En Carla Gover vroeg een groot aantal vrienden, want ik geloof dat er 17 nummers op dat album staan. Dat album dat Williams Branch is Hard to Find heet. Een prachtig folkalbum. En Moonshiner's Daughter heb ik gekozen voor deze week. Ellen Thomas en Carla Gover.

zit er alweer bijna op. Wat vliegt de tijd met al die mooie muziekjes. Ik vond het in ieder geval heel prachtig allemaal, de muziekjes dan. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik wil je dus bedanken voor het luisteren en je tegelijkertijd vragen of dat je volgende week weer inschakelt, zorg ik voor een heel nieuwe show. Ik heb nog twee dingen voor je. Jason McNiff's album heet 10 Blue Songs, allemaal even leuk. My Dreams Are Coming Home, dat wordt het nummer. En dan eindig ik met R.J. Tesney's I Gotta Go Lord van het album A Southern Man. Hey, dankjewel. Tot de volgende keer. Doeg!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbram van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 7:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 4 oktober. We beginnen deze dag met mist, maar in de loop van de dag volgen er zonnige perioden. En het blijft vrijwel overal droog. Het waait nauwelijks uit een zuid-zuidoostelijke richting. En de temperatuur kan vanmiddag oplopen naar 20 graden. Ook komende avond en nacht kan er opnieuw mist ontstaan. Bij een weinig wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Morgen overdag, na het oplossen van de mist, zijn er weer zonnige perioden die worden afgewisseld met mooie weerwolken, een zwakke wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Dinsdag nog maar weinig verandering. In de nacht van maandag op dinsdag weer kans op mist. Dinsdag overdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden, een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf woensdag krijgen we met wisselvallige en ook met minder zacht weer te maken. Er waait woensdag een matige wind uit een noordelijke richting en de kans op een aantal buien is groot. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien groot. Aanvankelijk waait de wind uit een noordwestelijke, later uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag een maximumtemperatuur rond de 15 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Kapelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 4 oktober. We beginnen deze dag met mist, maar in de loop van de dag volgen er zonnige perioden. En het blijft vrijwel overal droog. Het waait nauwelijks uit een zuid-zuidoostelijke richting. En de temperatuur kan vanmiddag oplopen naar 20 graden. Ook komende avond en nacht kan er opnieuw mist ontstaan. Bij een weinig wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Morgen overdag, na het oplossen van de mist, zijn er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met mooie weerwolken. Een zwakke wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Dinsdag nog maar weinig verandering. In de nacht van maandag op dinsdag weer kans op mist. Dinsdag overdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf woensdag krijgen we met wisselvallige en ook met minder zacht weer te maken. Er waait woensdag een matige wind uit een noordelijke richting en de kans op een aantal buien is groot. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien groot. Aanvankelijk waait de wind uit een noordwestelijke, later uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: door met het nieuws van Radio Rijnmond. Man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal.
1: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 7:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van zondag 4 oktober. We beginnen deze dag met mist, maar in de loop van de dag volgen er zonnige perioden. En het blijft vrijwel overal droog. Het waait nauwelijks uit een zuid-zuidoostelijke richting. En de temperatuur kan vanmiddag oplopen naar 20 graden. Ook komende avond en nacht kan er opnieuw mist ontstaan. Bij een weinig wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Morgen overdag, na het oplossen van de mist, zijn er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met mooie weerwolken. Een zwakke wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Dinsdag nog maar weinig verandering. In de nacht van maandag op dinsdag weer kans op mist. Dinsdag overdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf woensdag krijgen we met wisselvallige en ook met minder zacht weer te maken. Er waait woensdag een matige wind uit een noordelijke richting. En de kans op een aantal buien is groot. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. De maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien groot. Aanvankelijk waait de wind uit een noordwestelijke, later uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 15 graden.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten er waren.

0: Nog droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog. En de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Kapelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 7:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoog water het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van zondag 4 oktober. We beginnen deze dag met mist, maar in de loop van de dag volgen er zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. Het waait nauwelijks uit een zuid-zuidoostelijke richting en de temperatuur kan vanmiddag oplopen naar 20 graden. Ook komende avond en nacht kan er opnieuw mist ontstaan bij een weinig wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Morgen overdag, na het oplossen van de mist, zijn er weer zonnige perioden die worden afgewisseld met mooie weerwolken, een zwakke wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Dinsdag nog maar weinig verandering. In de nacht van maandag op dinsdag weer kans op mist. Dinsdag overdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden, een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf woensdag krijgen we met wisselvallige en ook met minder zacht weer te maken. Er waait woensdag een matige wind uit een noordelijke richting en de kans op een aantal buien is groot. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien groot. Aanvankelijk waait de wind uit een noordwestelijke, later uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6:00 vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan.